0: Come on and keep in. Ja, wordt eens meteen.
1: En geen enkele wist voor de zon van Anton Tony. Dat gaat als ge.
2: Ah, Lied, verstehst du?

dat, want nu was eindelijk zin. Tot oor van het spazierengehen, hoe diep haar lijst te steen. Er waren vreemden onze stad, zo zijn we.

Heb afgerond raad onder niks wat me laat. Die man ham zit zo franst. Heb gesungen en tanst. Ganze nacht heb ik woitst. Und mijn petschen had geschnauzt.

Het moet je unbedingt de schramen heen. Een grond is immer, es muss gefeiert werden. Je hoort nog aan gezocht.